105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: soms geen zin.
1: Dag, spin.
0: Ik zit me te vervelen. Wil je met me spelen? Of heb je soms geen zin?
1: Dag, spin.
0: Wil je me leren aan een draadje te zweven? En is het moeilijk om webben te weven? Duurt het zoiets lang? Of ben je zo klaar? Maar wat heb ik eraan?

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Goorlse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorle.
0: Dit is lokale omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Riool.

langs de Lapjesmarkt een vaste klant. En de partij van Drees, een waarachtig

donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

André Kooistra en jij bent vandaag, ik zeg goedemorgen, het is zaterdag geworden. We zijn alweer 15 augustus, ik zeg welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de zaterdag editie, hè, want daar luister je naar. Ja, het is vandaag onze lieve vrouw Hemelvaart. Het is een zeer hoge heilige dag. Een van de weersvooruitzichten is onheilspellend. Op ons lief vrouwkes Hemelvaart keert het weer zijn staart. Het weer van vandaag is bepalend voor dat in de herfst die gaat komen. Is het weer vandaag uitgelezen, zo zal de herfst ook voortreffelijk wezen. Zo staat er op de tegeltjes. Ja, nou ja. We moeten er maar een klein beetje lering uit halen, hè? Wie zal dat zeggen? Ja, een leuk verhaal trouwens van een kat, hè? Een kat van een schipper is deze week in de haven van Antwerpen aan boord gegaan van het verkeerde binnenvaartschip. Zo zijn de kater en zijn Duitse eigenaar weer samen in Vlissingen gekomen. Dat schijnt Omroep Zeeland te berichten. Ja, de kat is vorige afgelopen dinsdag ongemerkt op een ander schip. De schip was aan het tanken. De kat dacht van, nou, ik ga even overstappen. Nou ja, de kapitein van het schip was onderweg naar Vlissingen en ontdekte de vierpotige passagier al zeer snel. Hij schakelde ook de Stichting Dierenwelzijn in Zeeland. En bij aankomst werd de chip van de kat uitgelezen en de eigenaar die werd uiteindelijk getraceerd, hè? Ja. Ja, de eigenaar was op dat moment alweer onderweg naar Duitsland. Nou ja, de schipper wilde naar Vlissingen varen om zijn kat op te halen. Maar er was geen plek om zijn schip aan te meren. Hij is daarom vanuit Hamburg naar Gent gegaan. En van daaruit reed hij met de auto naar Vlissingen. Ja, volgens Omroep Zeeland maakte het baasje het dier al een aantal keren kwijt. Zo gebeurde dat ook al een keer in Zwitserland, een keer in Duitsland en nog eens in België. Volgens mij moet de baasje eens een keer gaan nadenken van, wil die kat nog wel bij hem blijven, joh, als die kat zo vaak van boot naar boot gaat. Maar ja, het is natuurlijk wel ontroerend, hè, als je die beelden ziet, hè. Ja, zit hij in zo'n kooitje. En uiteindelijk dus weer gewoon herenigd met zijn oude eigenaar. Hè. Ja. Ja, een kat komt altijd alweer op zijn pootjes terecht.

Zo heel af en toe ook een liedje van Bruce Springsteen, hè, live. Want hij heeft toen een hele concertreeks gegeven door Europa heen op verschillende plekken. En de liedjes die hij allemaal gedaan heeft, die heeft hij ook weer op verschillende manieren gedaan. Hè. En af en toe hoor je dan weer een liedje uit die concertreeks voorbij komen. Dit was Bruce Springsteen met Candy's Room. Ja, hij speelde dat in Düsseldorf, hè. Ja, op 21 juni 2023 alweer. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag een zonnige periode. Er zijn ook wat wolkenvelden. Vooral in het westen en het noorden komt het tot een buitje. Lokaal is ook onweer niet uitgesloten. Vanmiddag dan breekt de zon geregeld door. Blijft op een lokale bui na droog. Het wordt 23 graden aan de kust tot 32 graden in het zuiden. Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland. Maar ja, door de hoge luchtvochtigheid is het voor het gevoel wat warmer. Ja, de noordenwind is matig. Morgen bijvoorbeeld verloopt het zo goed als droog met een mix van zon en wolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden bij een matige noordwestenwind. Zo langzaam maar zeker gaat de warme lucht de lage landen uit. Back to the 80s.

Het maakt niet uit hoe je het doet. Als je het maar doet, je hoort er normaal voorbij komen, hè? Ja, goed. Voor de wekker wakker op deze zaterdag. Ja, vanmorgen kreeg ik een leuk appje binnen van John Dee. Oftewel Cruze. Hij maakt nog steeds muziek. Hij is inmiddels 80 jaar. En hij had me een appje gestuurd en hij vroeg of ik nog op dit nummer bereikbaar was. Ja. En hij zegt zo, hallo Erik, hoe gaat het na deze lange tijd? Ik ben ondertussen bijna 80 en ik promote nog steeds de EP Flashback die nog op Spotify staat. Mijn favoriete opname onder andere, toen ondersteund door de band van Marcel Visser met een F. Ja, goed, John Dee, burgerlijke staat, Jan Derk Cruze. Ja, er staat op Spotify dus een heel album van deze John Dee. En ik heb daar één nummer van afgepakt en dat heet Dreaming.

Zet Tabatnik, flow with a flow bij je. Voor de wekker, wakker en daarvoor Ramse Jaffie. En we zullen doorgaan. En ook hadden we Justin Ripazza, de dagtopper van vandaag op deze zaterdag. Met de Whole Wide World. Ja, verder Bruce Springsteen heb je al gemist. Mocht je net de radio aanzetten, Buddy Holly. André Kooistra hebben we al gedraaid. En we begonnen met Sting, met de Brand New Day. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, voor de kust van Indonesië is een zware aardbeving geweest. Een kracht van 7,7. 5 personen zijn overleden, zo melden lokale autoriteiten. Het aantal kan nog oplopen. De autoriteiten hadden een tsunami-waarschuwing afgegeven. Maar die is nu weer ingetrokken. De beving vond rond 12 uur Nederlandse tijd middernacht plaats. Het epicentrum van de beving lag op 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. Dat was ongeveer 10 kilometer diep. Ja, na de beving zijn er 2 naschokken geweest met een kracht van 6,1 en een kracht van 5,9. Ja, in het getroffen gebied waar de schokken van de aardbeving te voelen waren in Indonesië wonen nou ongeveer 1,5 miljoen mensen. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst, de USGS. Op meerdere plekken is ook schade gemeld. Stroomuitval is in bepaalde dorpen en steden. En de informatievoorziening is moeizaam. En de Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart werden gestolen uit een museum in het noorden van het land. Het gaat om 3 werken van meesters uit het postimpressionisme. De totale waarde van de teruggevonden schilderijen bedraagt 9 miljoen euro. Schilderijen werden in zo ongeveer rond de 22e en de 23e maart geroofd uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. 2 criminelen die gemaskerd waren, die braken toen via een raam het gebouw in en haalden de 3 schilderijen binnen 3 minuten van de muur. Ja, het gaat om een stilleven met kersen, het gaat om de vissen en het gaat om Odalisque op het terras van Matisse. Ja. Het zijn mooie schilderijen als je van kunst houdt. Maar ze zijn dus inmiddels alweer teruggevonden. Goed, voor de wekker wakker. Het is zaterdag.

Aan het begin van dit tweede uur voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen. Het is vandaag 15 augustus, mocht je net de radio aanzetten. Ja, we zijn al een uur bezig. Maar even het nieuws. Steden en hun inwoners die zuchten deze zomer onder de zinderende hitte. Veel gemeenten nemen extra maatregelen om kwetsbare mensen te beschermen. Ja, tijdens hittegolven en de stad leefbaar te houden in een warmer klimaat. Ja. Zo zijn er ook in diverse steden in Nederland zijn hittecoördinators. Bijvoorbeeld een hittecoördinator in Amsterdam van de GGD. Die moet de tropische warmte deze dagen en deze zomer zo veilig mogelijk laten verlopen. Het is de drukste zomer van mijn carrière, zo zegt ze. Ja, waar men voorheen nog eens schamper op haar werk reageerde, heeft ze deze zomer niks meer uit te leggen dat hitte een serieus probleem is. Ja, ik had het er gisteren ook nog over. Het wordt steeds warmer en zo. En heel veel mensen die hebben natuurlijk airco, maar niet iedereen. Ik denk dat er een tijd komt dat als er bijvoorbeeld huizen gebouwd worden in Nederland, in de Langstraat, dan is dat gewoon standaard met airco. Dat kan niet anders, dat moet gewoon. In Amerika gebeurt het ook al, hè, omdat het daar ook al extreem warm is altijd. Ik denk dat in Nederland ook een grote omslag moet komen om de warmte, zeg maar, te lijf te gaan. Hè. Ja, hittecoördinators, ja, die heb je dan in bepaalde steden. Hè. Ik weet trouwens niet of die... Of er ook eentje in Den Haag is, of in Tilburg, of in Rotterdam. Maar in elk geval in Amsterdam hebben ze er wel eentje. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 1816 in Mainz komt voor het eerst de Centrale Commissie voor de Rijnvaart bijeen. Ik moet eigenlijk zeggen Mainz, ja, voor intimie. De commissie is ingesteld door het Congres van Wenen. Het doel is de vrije scheepvaart mogelijk te maken door de riviertollen af te schaffen. En de Amerikaan Hanschut krijgt patent op de tandartsstoel. Dat gebeurde in 1848. En Thomas Edison die schrijft een brief aan de telefoonmaatschappij in Pittsburgh dat mensen aan de telefoon het beste met elkaar met hallo kunnen begroeten. Daarmee zette hij zich af tegen de collega-uitvinder Alexander Graham Bell. Die wilde dat we ahoy tegen elkaar zouden zeggen via de telefoon. Ja, wat zeg je eigenlijk als je de telefoon opneemt? Zeg je dan hallo of zeg je dan ahoy? Ik weet het niet. Meestal als ik opneem zeg ik hallo, goedemorgen. Bijvoorbeeld, dat zeg ik dan. Dus ja, toch wel weer die hallo, hè? Ja. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker, zaterdag 15 augustus.

0: basis, de basis.
1: Hij gelooft in mij.
0: Hij gelooft in mij. Zo deed ze hem in 2009. Voor de wekker wakker op deze zaterdag. Het is vandaag de Internationale Society for Animal Rights. Oftewel, het is vandaag de internationale dag van de dakloze dieren. Ja, dus als je een diertje rond ziet lopen, niet altijd ervan uitgaan dat hij dakloos is. Hoor. Als je katten ziet lopen bijvoorbeeld. Oh, ik heb deze kat gezien. Al die berichtjes op internet, daar word je helemaal gek van. Van wie is deze kat? Ja, nee, katten die lopen nou eenmaal her en der overal rond. En die gaan dan 's avonds of in de middag of weet ik veel wat, wanneer ze er zin in hebben. Gaan ze weer terug naar een baasje. Dus je kunt het wel elke keer op internet melden van wie is deze kat? Maar ja, dan word je toch knettergek, joh. De hele dag die berichten over die katten. Ja, ik weet het niet. Ik heb me ook maar even afgemeld van die nieuwsgroep. Want er komen zoveel katten in voorbij dat ik er eventjes toch de kattenziekte van kreeg. Maar goed, in elk geval, vandaag is het dus de Internationale Dakloze Dierendag. Hè? Ja. Ja, en ook nieuws van Frankie Valli. Hij stopt niet met zingen. Hij is inmiddels 92 jaar. Ja, hij zegt, ik ga niet met pensioen. Nou ja, de broer van Frankie Valli, die had op internet neergezet. Hij heeft een geweldig leven gehad. Hij is een icoon, een levende legende. Hij heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht en trad 60 jaar op. En nu gaat hij met pensioen. Maar nee, zegt Frankie Valli, ik ga nog gewoon vrolijk door met zingen, ook al ben ik 92, hè. Respect hoor, respect. Tupac is onderweg, maar is Frankie Valli. Hier is Can't Take My Eyes Off Of You.

De back-to-back classic, Loonis hoorde je, I got five on it. Ja, vandaag een belangrijke dag. Premier Jette die spreekt vandaag bij de Nationale Indië-herdenking in Den Haag. En in Birmingham strijdt Lieke Klaver om een medaille tijdens die finale op de 400 meter tijdens het EK Atletiek. Ja, vandaag zon en wolken. Er is ook kans op een buitje, lokaal met wat onweer. Het kwik stijgt naar 23 graden in het noorden des landes tot 32 graden in het zuiden en zuidoosten. De komende dagen stroomt er minder warme lucht naar ons land. En in de nieuwe week neemt de kans op regen en buien toe.

de meeste mensen zijn al met vakantie. Maar mocht je met vakantie gaan, dan was dit de uitzwaaierd. Ja, Josh Baker en Qua Viva Summer Holiday uit 1988. Goed, even kijken naar het nieuws. Een Britse uitvaartondernemer heeft afgelopen vrijdag 20 jaar cel gekregen. Het bleek namelijk dat hij tientallen lichamen jarenlang had achtergehouden. Hij vertelde de families dat hun dierbaren waren gecremeerd. Maar de lichamen werden in een staat van ontbinding teruggevonden in zijn uitvaartcentrum. Tijdens de hoorzitting die een verslaggever volgde, werd duidelijk wat de politie aantrof. Zo werd een doodgeboren baby teruggevonden in een zak op de vloer en werd as in beschimmelde dozen bewaard. Ook vond de politie uitwerpselen en afval op de vloer. En tussen de familiefoto's die bij de overledene personen waren achtergelaten. Ook heeft de uitvaartondernemer geld gestolen dat was bedoeld voor de goede doelen. De uitvaartondernemer vertelde families dat hij de lichamen snel zou cremeren na de begrafenis en kreeg daarvoor zo'n €600, maar stak dat gewoon in zijn zak en gebruikte het niet om de lichamen te cremeren. In 2024 werden er 35 lichamen en meer dan 35 dozen vol as aangetroffen in het uitvaartcentrum. Ook had hij 200 families totaal €585.000 gestolen. Ja, van het geld ging hij op vakantie naar Amerika, naar Arizona. En bij zijn terugkomst kon hij in de boeien worden geslagen. Ja. Het is wat, hè? Jongens, jongens. Nog meer nieuws vandaag bij het Indisch Monument in Den Haag. Begint om 6:45 de nationale herdenking 15 augustus 1945. Die draait om het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. En daarmee in het hele Koninkrijk de Nederlanden. En het is vandaag 5 jaar geleden dat de Taliban de macht heeft overgenomen in Afghanistan. Op de Dam in Amsterdam houden verschillende organisaties, waaronder de Dolle Mina's en Amnesty International, een solidariteitsactie voor de meisjes en de vrouwen in Afghanistan. En het WK hockey in Nederland en België gaat beginnen. En Lieke Klaver die mikt op een medaille op de 400 meter. En voor de kust van Indonesië is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,7. En de gestolen schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse die zijn weer terecht. En de extreme droogte leidt tot natuurbranden in meerdere Europese landen. En dan nog even dit. Femke Broeders-Bol heeft afgelopen vrijdag bij het EK Atletiek in Birmingham op de 800 meter een bronzen medaille veroverd. Ja, Femke Broeders-Bol, van harte gefeliciteerd.

0: lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale omroep Koren. Niet normaal, zo lokaal.

elke vrouw de mooiste meid. En hazen zingt de hoogste tijd. Het komt weer onverwacht, ik ben niet voorbereid. Taxi, breng me, want ik zie haast niks meer. Taxi, breng me.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.
2: I don't wanna hurt you, 'cause I don't think it's a virtue, but you and I have come to our end.

She had a knife to put me down. Lord, have mercy.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legendradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Dit is lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Riel.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Mensen, komt ie dan, hè? Oh nee, wacht even. Nee, mensen, wacht even. Ik ga proberen goed te articuleren, weet je. Want af en toe lukt het.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

Lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorle.nl.

0: Zandvoort, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale omroep Goorland. Niet normaal, zo lokaal.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.